0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg in de N50 Zwolle richting Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord afgesloten. Dat duurt tot 6 september, 6 uur 's ochtends. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet een oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We beginnen vandaag met overwegend veel bewolking in Lelystad. Er kan een paar spatjes regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Geleidelijk maakt de zon het nu en dan vriendelijk en is de kans op regen klein. Door een matige noordelijke wind is het net als gisteren met hooguit 20 graden fris. Vanavond neemt de noordenwind af, bij zonsondergang is het 16 graden. Vannacht droog, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij koel. Morgen is het iets beter, met perioden met zon, soms ook nog wolkenvelden, blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
6: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
5: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
7: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
5: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noorderstuis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teruggang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een rustige en droge zomerdag in Lelystad. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar ook zonnige momenten. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond vrijwel windstil en best warm bij zonsondergang. Vannacht vrij helder en droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 14. Morgen ook een warme en droge zomerdag. De zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Zondag is het minder fraai, wolkenvelden en enkele buien trekken over de stad. Slechts af en toe breekt de zon door, de westelijke wind is duidelijk aanwezig en daardoor wordt het minder warm. Maar vandaag en morgen dus prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%, volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. Wel de hele onderkant.
3: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indiëvaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt er teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Faillissement werd gisteren vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart. Laat ze weten in de Stentor voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: We hebben vandaag te maken met een rustige en droge zomerdag in Lelystad. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar ook zonnige momenten. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond vrijwel windstil en best warm bij zonsondergang. Vannacht vrij helder en droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 14. Morgen ook een warme en droge zomerdag. De zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Zondag is het minder fraai. Wolkenvelden en enkele buien trekken over de stad. Slechts af en toe breekt de zon door. De westelijke wind is duidelijk aanwezig en daardoor wordt het minder warm. Maar vandaag en morgen dus prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, is daar iemand? Hoor je mij? Het lijkt wel of je me niet kunt horen. Knik maar even met je hoofd als je me hoort. Je bent er toch wel, hè? Of verbeeld ik me dat maar? Ik had al in de gaten dat je je niet zo lekker voelde. Ik zie het nu ook, ja. Je ligt daar maar wat verdwaasd voor je uit te staren. Maar maak je geen zorgen. Ik kan de pijn wel wat verzachten, hoor. Ik breng je zo weer op de been. Doe maar rustig aan, dan doe ik dat ook. Maar voordat ik je kan helpen, heb ik wat gegevens van je nodig. Gewoon een paar van die standaard dingen. Bijvoorbeeld, waar het nou precies pijn doet bij je. Kun je dat aanwijzen? Ach, daar ga je weer. Je glijdt langzaam weg. Je hoort me waarschijnlijk niet eens meer. Maar zo te zien voel je dan ook geen pijn meer. Dat is mooi. Je doet me denken aan een schip dat langzaam achter de horizon verdwijnt. Het enige dat je er nog van ziet is een klein rookpluimpje uit de schoorsteen. Je zorgt alleen nog maar voor een zwakke rimpeling op het water. Maar wacht, ik zie dat je lippen bewegen. Je wilt wat zeggen, maar ik kan je niet verstaan. Oké, ik ga je nu verder helpen. Ik heb nu een klein prikje voor je. Je gaat je er echt veel beter van voelen. Ook al zul je er in het begin misschien een beetje misselijk van worden. Kijk, daar komt-ie. Die injectie is wel voldoende om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Probeer eens te gaan zitten of te gaan staan misschien. Of wil je weer wat zeggen? Kom op, zeg het dan. Langzaam hoor ik je vertellen. Als kind heb ik ooit flinke koorts gehad. Mijn handen waren enorm opgezet. Ze voelden als twee grote ballonnen aan het eind van mijn armen. En dat gevoel heb ik nu weer. Het is moeilijk uit te leggen, want je zou het toch niet begrijpen. Maar het kind van toen is weg. De droom is uit elkaar gespat. Ik ben nu volwassen. Maar op dit moment voel ik me weer als toen. Leeg, zonder emotie, zonder pijn. Maar wel fijn. Een gelukzalige leegte.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het blind zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indiëvaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt er teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Faillissementregister vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart. Laat ze weten in de Stentor voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een rustige en droge zomerdag in Lelystad. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar ook zonnige momenten. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond vrijwel windstil en best warm bij zonsondergang. Vannacht vrij helder en droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 14. Morgen ook een warme en droge zomerdag. De zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Zondag is het minder fraai, wolkenvelden en enkele buien trekken over de stad. Slechts af en toe breekt de zon door. De westelijke wind is duidelijk aanwezig en daardoor wordt het minder warm. Maar vandaag en morgen dus prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in

0: Frankrijk. Rond Bordeaux woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de Stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een rustige en droge zomerdag in Lelystad. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar ook zonnige momenten. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond vrijwel windstil en best warm bij zonsondergang. Vannacht vrij helder en droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 14. Morgen ook een warme en droge zomerdag. De zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Zondag is het minder fraai, wolkenvelden en enkele buien trekken over de stad. Slechts af en toe breekt de zon door. De westelijke wind is duidelijk aanwezig en daardoor wordt het minder warm. Maar vandaag en morgen dus prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. En er staat daar zo'n kleine 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.

0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn voor Vaassen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een rustige en droge zomerdag in Lelystad. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar ook zonnige momenten. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond vrijwel windstil en best warm bij zonsondergang. Vannacht vrij helder en droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 14. Morgen ook een warme en droge zomerdag. De zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Zondag is het minder fraai, wolkenvelden en enkele buien trekken over de stad. Slechts af en toe breekt de zon door. De westelijke wind is duidelijk aanwezig en daardoor wordt het minder warm. Maar vandaag en morgen dus prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 10 minuten extra reistijd. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. De A325 tenslotte en Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen staat 2 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal...

0: Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is het oponthoud 1/2 uur. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment de bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indië-vaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt er teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissement werd gisteren vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 4 kilometer. Vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen door een ongeluk op de A12... vanuit Duitsland naar Utrecht. Dan loopt het vast bij Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. Je hebt een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen... tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de Stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment de bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indiëvaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Faillissementregister vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noorderstuis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teneurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeijs.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land is het aansluiten op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen de afritten Ermelo en Elspeet. Het staat 7 kilometer en dat kost je een half uur extra. De A50 Arnhem-Os tussen Knopend Voorburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Knopend Ressen en Nijmegen staat 3 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 12 kilometer file vanaf Valburg. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 3 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment de bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indiëvaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Faillissementregister vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teruggang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging bijna 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet ook bijna 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 10 minuten. En op de A50 verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tjalf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 20 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noorderstuis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes.

0: cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig. En daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Raven zijn een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Schaatsman Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Het weer, droog en zonnig bij een graad of 24. Morgen nog iets warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de Stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teruggang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Bij Eemnes is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad, is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur. Die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment een bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt weer teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Het faillissementregister vermeldt als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teruggang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Een 70-plusser uit Lelystad die als verkeersregelaar optrad is afgelopen zaterdag bij een feest op het Almere Strand zo hard tegen zijn borst geslagen dat hij neerging en naar het ziekenhuis moest. Hij liep onder meer een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog op. De dader is volgens getuigen een taxichauffeur die is na zijn daad hard weggereden. Een collega, annex leidinggevende van het slachtoffer, zegt in de stente dat hij er nog met zijn motor achteraan is gegaan, maar hem niet meer kon vinden. De chauffeur zou door het lint zijn gegaan omdat hij wegens de drukte van dat moment de bepaalde ingang niet meer mocht gebruiken. Het slachtoffer was ingezet voor het Palmundo Festival, een feest met onder meer Caribische muziek. Hoeveel mensen er waren is onduidelijk, maar het getal 15.000 circuleert. Het evenement trok ooit in meerdaagse versies in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen tot wel 25.000 man. En deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indiëvaarders een plek op het terrein van Museum Batavialand te geven. En dat is weer onderdeel van de vernieuwing en uitbreiding van het museum. Na de zomer wordt het schip naar Amsterdam gesleept. Omdat de diepgang te groot is voor die tocht, wordt er een en ander aan gewicht uitgehaald. In Amsterdam volgt plaatsing op een ponton en dat wordt er teruggevaren naar Lelystad en daar met Batavia en al aan wal getild. Het historische vaartuig blijft tot het vertrek wel toegankelijk voor het publiek. En dit is de laatste mogelijkheid om het te bezoeken terwijl het drijft en je dat aan boord ook ervaart met onder meer het gekraak en het gedein, al dus het museum. Op onze site is een filmpje te zien. En de combinatie van horeca-inrichtingen A3 Interieurbouw en First Cool, de leverancier van de bijbehorende apparatuur, is failliet. Faillissementregister vermeld als datum van de uitspraak 15 juli. Inmiddels zoekt de curator naar mogelijkheden voor een doorstart, laat ze weten in de Stentor, voor de combi op Noordersluis of anders per bedrijf. Een oorzaak voor de teleurgang van de 12 jaar oude onderneming kon ze nog niet geven.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is de rest van de dag aangenaam warm in Lelystad. Naast bewolking schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft droog. Bij zonsondergang is het 20 graden, zijn de wolken opgelost en de wind is dan afgezwakt. Daarna daalt de temperatuur met weinig bewolking en wind naar een graad of 14. Morgen een mooie zomerdag. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Het wordt in de middag een fractie warmer dan vandaag. Zondag is het minder fraai. Dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking en een paar buien. De zon is slechts mondjesmaat te zien en het wordt hooguit 22 graden bij een stevige westelijke wind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

vrijdagavond, even na 7 uur. Hoogste tijd voor jouw wekelijkse portie 12 inches en maxi singles. En ik zeg wekelijkse porties, want de week van is natuurlijk nog met vakantie. Dus tot die tijd gewoon elke week heerlijk 12 inches en maxi singles hier bij Radio Lelystad. Wat heb ik vandaag in petto voor je? Ik heb een hele mooie van de Sugar Hill Gang. Ja, je kunt al raden welke dat is. 14 minuut 16, oftewel de echt de lange versie. Verder hebben we nog... we gaan een beetje Spaans doen. En ik neem je mee naar een treinstation. Maar dat allemaal straks. Eerst deze.

Hit and Run, Total Contrast hier op Radio 1. En dan is het nu tijd inderdaad voor een hele lange. En zometeen een nog langere. Maar dit is Artists United Against Apartheid. En die hadden in 1985 als gelegenheidsformatie hadden zij een hit. Een grote hit over de hele wereld. De naam zei het natuurlijk al. Artists United Against Apartheid. Little Steven en producer Arthur Baker. Die waren de initiëerders van het hele verhaal. En de internationale band bestond uit 49 artiesten. Nou, behalve Little Steven was daar Afrika Bambaataa bij. Ray Barreto, Stiff Bators. Ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Maar Pat Benatar zat er onder andere in. Miles Davis, George Clinton, Jimmy Cliff, Clemens Clemens, Bruce Springsteen, Lou Reed, Keith Richards en vele, vele anderen. Het doel was om geld in te zamelen om zo op een of andere manier de apartheid uit de wereld te krijgen. En zij hadden het over...

nu de hoogste tijd om terug te gaan naar de Sugar Hill Gang. The Rapper's Delight, 14 minuten en 16 seconden. En ik ga het intro niet volpraten.

Ik heb er nog eentje klaarstaan voor je. Dat is George Duke met Shine On. En dan spreek ik je heel graag volgende week weer. Zometeen natuurlijk na 8 uur luidt je weekend in hier op Radio Lelystad. Dat wordt ook een hele leuke uitzending. Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Blijf lekker luisteren. Neem nog wat te drinken. Ik spreek je heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering van One to the Max.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: Goedenavond.
1: Je luistert naar Luik je weekend in. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op 24 juli een hele goede avond, René Pol.
3: Een hele goede avond, René Pol.
2: Een hele goede avond, Megan Ruijs.
4: Een hele goede avond.
2: Hallo daar. En dat was hem voor vandaag, ja. Gelijk, hè, René?
3: Ja, we moeten die laatste twee namen er maar gewoon afknippen, denk ik.
4: Ja, eigenlijk wel. Oh. Ik heb nog steeds mijn naam niet op het bandje hier.
2: Welverdiende vakantie.
3: Bandje? Ja, waarom... We hebben geen bandjes.
4: Oh ja, weet ik veel.
3: Het is een computerd.
2: Het bandje.
4: Het bandje.
2: Het is wel retro. Dat is wel leuk, ja. Leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Dit is de vrijdagavondshow.
3: Zeker.
2: En het is zo'n smoele zomeravond, weet je wel. Dus ik kan me ook voorstellen dat je in de tuin had kunnen zitten.
3: Ja, nou ja, dat kun je ook. En dan kun je ook een radio aanzetten.
2: In principe wel.
3: Ja.
2: Kun je alleen de kijken live niet.
3: Alhoewel, jawel, je kan met je telefoon gewoon inloggen op de website. En dan kan je dan kijken. En dan klik je op telefoonmodus.
2: Ja.
3: En dan kan je gewoon live meekijken. En luisteren.
2: Moet het dan nog wel Radio Lelystad blijven heten? Want we zijn overal te ontvangen. Het is niet alleen voor Lelystad.
3: RTV Lelystad.
2: Gewoon kijk overal Lelystad.
3: Ja, kan.
2: Want radio, ja, het is ook al inmiddels televisie.
3: Ja, wat is ons slogan ook alweer?
2: De hele dag
3: dichtbij, dus het is Radio NTV.
2: Ja.
3: Dus dat is allemaal prima.
2: Inderdaad. Ik zei het al, leuk dat je zit te luisteren aan de andere kant. We hebben tot de 11 uur vanavond allemaal leuke muziekjes.
3: Ja.
2: En interviews hebben we er ook nog bij zitten.
3: Ja.
2: Het belooft een gezellige avond te worden, toch, Megan?
4: Absoluut.
2: Ja, dus we hebben dropjes.
4: Ja. Met je naam erop.
2: Met mijn naam. Ze zijn allemaal voor mij. Mijn naam staat erop. Maar,
3: Even doorpraten, want ik zie dat er een foutje in de playlist zit.
2: Oh, dat maakt allemaal niet uit. Oh. Nee, dat is geen enkel probleem.
4: Is het karaoke tijd?
2: Ga ik karaoke doen?
3: Jij mag karaoke doen, hoor.
2: Megan, kun jij een beetje zingen? Ik denk het wel namelijk. Volgens mij heb je wel een zangstem.
4: Ik hoor het wel vaker, maar ik ben er veel te vlieg voor.
2: Oh ja. Ja.
4: Dus,
3: wil je het proberen?
4: Nee hoor.
2: Maar in de auto, dan zing je?
4: Ja, ik zing eigenlijk altijd, overal. Het is ook een beetje een soort van mijn stem. Zeg maar ik ben een heel erg stimmer.
2: Oh, oké. Okay. Maar wat zing je mee dan? Is het...
4: Nee, ligt eraan hoe bijvoorbeeld... Soms als ik een liedje in mijn hoofd heb, zeg maar de hele dag... Ja. Dan ga ik allerlei soorten varianten ervan maken. Dus
2: als ik zeg maar, oh ja, lele, de rest van de avond denk
4: oh,
2: je...
4: Ja, ja.
2: K3.
4: Dat is heel erg.
2: Oh, echt?
4: Ja.
2: Oh, lachen.
4: Ik heb 9 van de 10 keer heb ik ook wel 6 verschillende nummers in mijn hoofd tegelijkertijd.
2: Oh, dat is...
3: Maar je maakt je eigen mashup.
4: Ja, dat is leuk van ADHD.
2: Dat heeft voordelen.
4: Er leven hier allemaal memes en vines en liedjes in mijn hoofd.
3: Elke nadeel heeft zijn voordelen.
2: Ja, dat is dan ook sowieso. Zit deze er ook tussen?
3: Ja, maar deze heeft een heel lange intro, dus dan kunnen er sowieso al 6 doorheen.
4: Ja, daarom. Nee, de vorige wel, die zit er heel vaak tussen. Maar deze niet, die ken ik niet.
2: Nee, ken je deze niet?
4: Nee.
2: 2026 is ook een redelijk nieuw nummer, dit.
4: Ja,
2: van een band die niet heel veel gedaan heeft tot nu toe. Another heet Another. Het, met allemaal afkortingen.
3: Mm-hmm.
2: En ze zingen over Talk to You. Nou, hey.
3: Top,
4: de stem in mijn hoofd praat tegen mij.
2: Dit is vrijdag.

0: Ja, Another, hier bij Radio Lelystad. En voor iedereen die Kijk Live aan heeft, we zien dat ons de hele tijd dropjes eten.
1: Ja, ja, maakt het is dropjesvrijdag.
0: Ja, oh ja, dat is, maken we gewoon
1: zullen
0: een
1: zullen we gewoon even een shout-out doen? Jeroen, we hebben Engelse drop.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Jij bent niet bij.
0: Ja, die zit nog even in Zweden.
1: En ik bewaar ze niet voor volgende week.
0: Ja, want volgende week zijn ze er wel weer allebei, ja. Overigens, hè?
1: Ja. Zijn we met z'n vijven?
0: Zijn we weer. En dan zitten we niet vanuit de studio, maar vanaf een geheime tuin.
1: Project X plaats hier in Lelystad.
0: Ja, we zitten in een tuin in Lelystad.
1: Ja.
0: En we gaan het adres niet noemen, want dan zijn we bang dat het druk wordt.
1: Dan wordt het echt een Project X.
0: Ja, dat moeten we niet doen. Nee. En we zijn uitgenodigd. Hè. Het is ons jaarlijks feestje. En ja. Het wordt
1: wel bijzonder. Het is maar goed dat er geen camera's bij zijn trouwens.
0: Waarom niet, joh? Maakt ons het uit.
1: Nee, we gaan wel op de socials knallen natuurlijk volgende week.
0: Maar kun je misschien uitleggen, wat maakt het zo bijzonder dan?
1: Het is een het is altijd...
0: Zullen we anders kijken of we hem even kunnen bellen zo?
1: Oh, dat
0: we even eerder kunnen bellen misschien.
1: Ik ga hem wel even appen.
0: Ja, als jij hem appt ondertussen, dan hou het voor de luisteraars. Dat is leuk, want dan krijg je een klein beetje in de voorpret van dit feestje. Word je meegenomen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, ik zei het al, allemaal snoepjes, hè? Het is allemaal hartstikke lekker, die snoepjes. Mm. Maar ik weet niet hoe gezond het is. Moeten we wortels of zo erbij leggen?
1: Nee, want ik ben allergisch voor karoteen.
0: Oh ja, dat kun jij niet tegen.
1: Dat gaan we niet worden.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: Ik ga ook geen vieze verhalen vertellen, maar ik kan er niet tegen.
0: Oh, oké. Okay. Oh. Ik wou zeggen, wat gebeurt er?
2: Ja, ik vroeg het me ook. Ik dacht eigenlijk dat hij grapje maakte.
1: Nee.
0: Word je dan rood of zo? Want karoteen is ook een kleurmiddel, toch? Zo
1: ja,
0: rood.
1: Nou ja, sowieso. Daarom heb ik ook een brilletje. Dan, hè? Want worteltjes krijg je goede ogen van. Heb je wel eens een collega gezien met een bril? Ja, ik niet.
0: Ja.
1: Dus dat is één. Maar het slaat bij mij op mijn darmgestel.
0: Oh, dat ruiken we vooral.
1: Nou, je ziet mij niet meer terug.
0: Oh, je moet rennen naar het toilet.
1: En dan blijf ik uren. Want anders kom ik echt niet meer af.
0: Oh, dus als jouw zoons thuis denken... pap, ik wil bij de tv?
1: Nee, als ze zoiets hebben van... pap, je moet een paar kilo kwijt... dan doen we er wat wortels in en dan detox ik echt helemaal.
0: Oh ja, oh ja, ja. Oh. Maar het zal niet fijn zijn.
1: Nee, dat gaat ook gepaard met kramp en dat.
0: Ja, dat is ook
1: niet heel prettig.
0: Nee, dat moeten we dan ook niet meer. Heb jij dingen waar je allergisch voor bent? Of?
1: Niet bepaalde mensen noemen?
2: Nou...
0: Ik ken er wel een paar.
2: Ja, ja. Ik ben allergisch voor muggen. Het gaat wel iets beter nu, hoor. Het is niet meer zo erg als vroeger.
0: Ja.
2: En ik kan ook niet zo lekker tegen chocola en bepaalde kruiden.
0: Wat?
2: Ja,
0: kun jij niet tegen chocola?
2: Nee. Ik eet het wel af en toe, hoor, maar ik moet het echt bij één of twee stukjes houden.
1: Je zit hier elke vrijdag chocola te kauwen.
2: Ja, luister, dat is één of twee stukjes, dat gaat. Maar het moet echt niet meer zijn.
0: En wat dan?
2: Ja, dan ga ik gewoon dood. Gewoon, ja, dan niet letterlijk.
0: Nee, je gaat dus niet in de
2: buikpijn, zeg maar. Ik krijg hele erge buikpijn.
0: Oh.
2: En het is, ja, geen idee.
0: Oh.
2: Ja, dat is het. Gewoon buikpijn en dat is het.
1: Heel chocola.
2: Ja.
1: Jouw aanstaande ex die komt dan met romantisch met chocola.
0: Ja, met een doodbonbon. En dan zeg jij dankjewel, wil je me dood hebben.
1: Zo de prullenbak in.
2: Ja, nou, ik kan er misschien één of twee eten, maar dan moet ik ze gewoon bewaren. Weet je, af en toe één, dat gaat nog wel.
0: Doe je wel lekker lang met zijn doos.
1: Ja.
2: Ja. Ja, mijn moeder komt ook altijd bij mij als ik dan chocola in huis heb. Het gaat altijd heel snel. Ja, hoe doe je dat toch? Ja, ik kan niet meer eten. Ik ben het gewend. Het is ook voor mij niet zo'n temptation, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Heb je wel dingen waarvan je, zeg maar, dan drop of iets anders?
2: Nou, voor nu is echt mijn verslaving zouterijen.
0: Zouterijen?
2: Ja, dat is echt mijn verslaving.
0: Oh, dat zijn die poppetjes?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oh,
1: die
0: ja.
1: Ken ik niet.
2: Nee?
0: Ken je dat niet?
2: Van Haribo. Dan heb je zo'n bruine rol.
0: Oh, jij gaat gewoon het merk even noemen hier.
2: Oh, sorry. Ik zei dat helemaal niet.
1: En bedankt. We sturen de factuur door naar jou.
2: Sorry.
0: We hebben een nieuwe sponsor, ben ik bang. Volgende week ligt hier de tafel vol.
2: Dat zou wel lekker zijn. Zo van die grote, hoe heet die? Die silo's of zo.
0: Nou, zij hebben een winkel in Batavia Stad, kan ik je wel vertellen. Ja. Dat was ik nog niet zo lang geleden.
2: Klopt.
0: En toen zei ik tegen hem van, joh, ik dacht, jullie zijn heel even tijdelijk, hè? Want het is toch fashion outlet, hè? Mm-hmm. Dat is niet fashion natuurlijk, het is een voedselwinkel.
2: Ja, toen zou je het wel dragen.
1: Foodie outlet.
0: En zei hij tegen mij, ja, je krijgt hier bij Batavia Stad, hebben we dan intern communiceren ze dan, zeg maar, top zoveel lijstjes, hè? Met de best verkopende, de beste, zeg maar. En dat gaat dan in verhouding. Dus niet om bedragen, maar om hoeveel units je verkoopt en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij zei, ja, we hebben zo ongeveer 150 winkels. En na afgelopen kwartaal stonden we op plek nummer 30. Dus mensen die kopen daar... Hij zegt, het is zo druk. Hij zegt, dit weekend gaan er 8 pallets met snoep doorheen. 8 pallets.
2: Ik geloof dat eigenlijk wel, hoor.
0: Niet normaal veel.
1: Ja, maar er lopen ook heel veel mensen, hè, in een weekendtijd door het avondje staan.
0: Ja, maar er gaan ook heel veel mensen langs een hele dure exclusieve kledingwinkel. Maar daar kopen ze niet allemaal wat.
1: Nee. Maar snoep is wat lager geprijsd, is toegankelijker.
0: De prijzen waren overigens...
1: 23 euro of zo voor een silo, volgens mij.
0: Nou, kijk, er waren
1: ik
0: van die...
1: Het een hoop geld, eerlijk
2: ja, gezegd. Ik ook,
0: er waren van die dropspekjes.
1: Ja.
0: En er waren 2 zakken voor 5 euro. Kun je wel vertellen, dat is normaal in de winkel 6 euro per zak. Dus het was een goede deal.
1: Nou.
0: Ja, maar bij 2 zakken word je echt misselijk. Dus dat moet je niet doen.
2: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat? Ja, wat is deze week de kleurplaat?
1: Nou, vertel.
2: Dit keer is de kleurplaat niet in het liedje, maar in de artiest.
0: Ah.
2: Ja, ja, de kleur is in de artiestnaam.
1: De Black Rose.
2: Niet helemaal, niet helemaal. Het komt niet echt in de buurt met Black.
1: Blue
2: ook
1: now.
2: Niet, nee, ook niet, ook niet, ook niet. Nee, het begint met de P. Het is eigenlijk
1: purple.
2: Engels, bijna. Nee, nee, het is pink eigenlijk.
0: Pink?
2: Ja, ros.
0: Tuurlijk.
2: Pink. Ja, en dan heb ik het over Family Portrait. En dit liedje, dat schreef ze eigenlijk uit eigen ervaringen. Over dingen die zij meemaakte op jonge leeftijd toen haar eigen ouders gingen scheiden. En het is een lied gebaseerd op gedicht dat zij schreef als 9-jarig meisje. En dat is eigenlijk ook gelijk het mooie, zeg maar, ja, mooi. Mm-hmm. Dat is natuurlijk best wel een diepraakend nummer. Omdat ze hiermee het verhaal vertelt vanuit een kindsperspectief. En ja, die tussen de ruzies van een gebroken gezin toch ook wel probeert om de familie samen te krijgen. Smeekt voor, hè, vergeef elkaar, blijf bij elkaar. En dat kan de luisteraars juist zo raken, omdat het zo kwetsbaar en eerlijk is. En ze geeft aan dat zelf tijdens haar eigen live optredens, als ze dit nummer zingt, het toch nog wel emotioneel blijft, omdat het zo verbonden is met haar eigen jeugd.

0: Even wat anders. Hebben ze jou nog gebeld of niet?
1: Pink?
0: Nee. voor de nieuwe ochtendshow op 2.
1: Nee, ze hebben mij niet, helaas niet gebeld, moet ik zeggen.
0: Nou, mij ook al niet.
1: Nee, jammer, hè?
0: Moeten we toch weer...
2: Mij wel.
1: Ja?
2: Nee. Ik heb geen idee wat het
1: gaat. In de ochtend, volgens mij ben je ook niet zo sterk in de ochtend, toch? Of wel? Of ben je echt gewoon aanbakker en go?
2: Was ik wel altijd. Nu,
1: ja, nee. Maar nu niet meer.
2: Nee, ik kan echt niet wakker worden.
1: Nee. Ja.
0: Er moet bij mij eerst een halve liter koffie in en dan...
1: Misschien ook een beetje mijn probleem. Hè? Als je bij de radio... Het hoogst haalbare radio is de ochtendshow.
0: Ja.
1: Maar dat is voor mij dus echt geen goal. Want je moet mij niet om 6 uur bij de radio zetten, denk ik. Ik denk niet dat ik het zo leuk...
0: Ik denk dat je je hele ritme om moet gooien dan.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Sowieso. Precies. Dan moet je gewoon dan lig je s'avonds om 8 uur in nest.
2: Ja, dan
0: heb ik het gevoel dat ik de helft van de wereld mis, hoor.
2: Ja, maar dat heb ik dus ook.
1: Ja. Ja. Of in de middag een slaapje doen, hè? Dat doen ook heel veel.
2: Ja, dat doe ik ook.
0: Maar ook...
1: Ik sowieso.
2: Ik hou van dutjes doen.
0: Goed.
3: De Rockhelden.
0: Ja, Rockhelden. Waar gaan we het over hebben? We hebben het over Alice Cooper. Oftewel het alter ego van Vincent Furnier. De naam Alice Cooper was aanvankelijk ook de naam van Furnier's band. Furnier begon in 1974 na het uiteenvallen van de band aan een succesvolle solo-carrière. Vincent Furnier, van Franse afkomst en zwaar beïnvloed door de Yardbirds en de Beatles, vormde een aantal bands in de jaren 60, waarvan Earwigs de eerste was. Daarna de Spiders, die hadden nog een lokaal succesje met Don't Blow Your Mind. En vervolgens Nas. Furnier die vernam dat Todd Rundgren in Amerika ook een band had met de naam Nas, wijzigde de naam toen uiteindelijk weer gewoon terug naar Alice Cooper. En als rockheld moet hij gewoon passen in de... Dan past hij juist in de eregalerij. Niet met Halo of Flies, die duurt 8 minuten. Dat was weer net te lang voor vandaag. Doen we een ander keertje wel. Dit is Poison, het wapenfeit uit de jaren 80 van Alice Cooper.

0: Ik zei toch, het klinkt ergens na dit nummer. Maar het is wat we bij Ajax op de tribune zingen.
1: Oh, is dat het? Ja. Het is de nieuwe van Chris Cross.
0: Ja, nou ja, goed, komt ook in Amsterdam, hè, dus dat scheelt.
1: Op zich dat wel, maar ze zingen over meer dan alleen Amsterdam, sterker nog. Ze maken eigenlijk alleen maar koffers. Ze stoppen hem in een nieuw jasje, dat is hun ding. En deze heet My Oh My, en inderdaad ook weer een koffer natuurlijk van noem maar wat van even geleden is, hè.
0: Ja,
1: dat is wel even altijd terug. En meestal in samenwerking met allemaal bekende artiesten. Dus deze volgens mij ook. Maar is dat niet die Mr. YY, zeg maar?
0: Weet ik niet.
1: Nou, ik weet het niet. Maar.
0: ik ga eens even kijken, kom ik er straks.
1: We gaan een keer huiswerk doen.
0: Ja. Wij? Nee.
2: Het Lelystadse nieuws.
1: Laten we even doorgaan naar het nieuws. En aan de telefoon, dames en heren, geef me een heel groot applaus. Blanco! Ja, goedenavond daar.
3: Goedenavond.
1: Hoe is het?
3: Het gaat goed. Het is altijd een feest als ik weer bij jullie in uitzending mag komen.
1: Oh, dat is, nou ja, meestal heb je dan ook een feest. Want ook zo vandaag weer, hè? Want vannacht om 12 uur had je een aftelmomentje, of niet?
3: Dat heb jij goed, ja. Nieuwe single weer, de nieuwe Blanco single.
1: Oh, leuk man. Leuk. Dus je blijft muziek maken, hè?
3: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik doe daar wel mijn best voor, inderdaad.
1: Gelukkig, hoor, moeten wij ook zeggen.
3: Ik heb geen plan om daarmee te stoppen, ja.
1: Nee, alsjeblieft, stop er ook niet mee, hoor. Want het klinkt iedere keer hartstikke mooi. En je bent nu bezig met, zeg maar, je album komt ergens in oktober uit, maar langzaamaan begin je steeds dingen te releasen daarvan, hè?
3: Ja, ik heb al een paar singles gereleased die op het album komen. En dit is de nieuwste. En dan doe ik er ook nog eentje in oktober. Ik denk gelijk met het album, of net ervoor of erna, dan moet ik even kijken.
1: Ja.
3: En dan staan er nog wat nieuwe liedjes op. Dus het is er is wel al een en ander gereleased van het album.
1: Ja.
3: Hey,
1: ik las dat je dat doet bij in Haarlem bij een vinylfestival.
3: Ja, je hebt een heel mooi festival in Haarlem, het Haarlem Vinylfestival. En daar heb ik een eigen show in de film.
1: Ja.
3: Dat is een heel mooi theater. En dat is op de dag dat die uitkomt, dus dat... Dat komt goed uit, want dan ga ik een mooie presentatie doen.
1: En betekent dat dus ook dat hij uitkomt op vinyl?
3: Ja, hij komt eigenlijk in eerste instantie alleen op vinyl uit, 2 oktober. En dan een maandje later komt hij pas online.
1: Oh, wat slim.
3: Ja, toch?
1: Dat is een slimme tactiek.
0: Wordt een ritje naar Haarlem dus?
3: Je moet een beetje slim zijn in deze tijd, hoor, met de digitale muziek en AI. Je moet het een beetje...
1: Ja.
3: Nee, je moet het slim aanpakken.
0: Zeker.
1: Ja, dat doe je handig. Hey, en op 2 oktober, dan sta je dus in film. Maar zijn daar nog kaarten voor te kopen of is dat niet mogelijk?
3: Ja, er zijn absoluut kaarten voor te kopen. Die zijn al in de verkoop. En zijn er nog een paar. Dus het zou mooi zijn als mensen die ook gewoon kopen.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn inderdaad. Ja. Nou, laten we hopen dat die zaal helemaal... Hoeveel kunnen erin? Weet je dat ook of niet?
3: Dat weet ik niet. Ik denk 300 of zo.
1: Voldouwen.
3: Zoiets, ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, gewoon volhouden die zaal en dan moet het vanzelf helemaal goed komen.
3: Dat wordt feest. En jullie zijn sowieso uitgenodigd natuurlijk.
1: Dankjewel. Nou, ik zie hier mensen naar hun agenda grijpen, dus dat gaat ongetwijfeld goed komen.
0: Nee, dan ben ik er nog. 2 oktober ben ik er nog. Ik ga 16e pas weg.
1: Oh ja, je bent er nog net.
0: Ja, ik ben er nog.
1: Kijk, René kan in ieder geval. Hey, en ik wilde hier met jou ook even hebben over want het aanstaande vaderschap is nu echt aanstaande. Het is nu vlakbij, toch?
3: Ja, de laatste keer dat wij spraken was het nog een beetje ver van mijn bedshow en zo. Maar het is nu echt, als het goed is, binnen deze week word ik er toch echt vader.
1: Wow. Jij. Dus als je een telefoondrop hoort, dat betekent dat de vliezen zijn gebroken en je aan het rennen bent, of niet?
3: Ja, als je keihard schreeuw of zo, klopsend uit de woonkamer, dan moet je even al weg.
1: Dan moet je rennen. Staat het tasje al bij de deur?
3: Die staat al een tijdje klaar. Mijn vriendin is heel stipt daarin. Alles staat al klaar.
1: Heel goed. Klaar.
0: Maar het is wel handig, want op het moment dat het gebeurt... kan je iets minder helder denken, zeg maar. Als man zijn.
3: Dat heb ik me laten vertellen, ja. Dus ik ben blij dat zij in ieder geval zo punctueel is. Dat alles klaar staat.
1: Ja, wat belangrijk. Dit is jullie eerste kindje, hè? Wat jullie verwachten.
3: Het is mijn eerste kindje, ja.
1: Oh,
3: zeker weten. En die van haar ook.
1: Oh, dat alles is helemaal nieuw en spannend en doodeng en leuk tegelijk.
0: Ja, en alle clichés zijn waar.
1: Oh.
3: Ja. Dat heb ik me ook laten vertellen. Nou ja, ik moet zeggen, mensen vragen, ben je zenuwachtig of zo, ben je er bang voor? Maar dat heb ik niet. Ik heb er vooral heel veel zin in. Dus ja. Ik hoop dat dat ook zo blijft dan.
0: Jawel, nou ja, als ik voor mezelf spreek, dat had ik ook. Ik was ook niet zenuwachtig of wat dan ook. Maar ik vond ja, het moment van, het is een beetje spanning wat je hebt. Maar het is niet dat je nerveus bent of wat dan ook. Maar het is zo'n euforie als dat kind er dan is.
3: Ja,
0: dat is echt waanzinnig.
3: Ik lijkt me ook echt geweldig om mee te maken. Er is geen heftiger moment in je leven als het goed is.
1: Nou, kijk, weet je, het is je hele leven verafschuw je mensen die kotsen. Totdat je ineens een baby hebt en dan denk je, oh, prima.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dan zit er maar op mijn adem. Boeien.
1: Precies.
3: Nee, precies. Ja, laat maar komen. Heb ik zoiets. Ja.
1: En staat er ook al een gitaar klaar voor de kleine?
3: Er staan hier zoveel gitaren, de kleine die kan kiezen.
1: Heel goed, heel goed.
0: Een goede muzikale opvoeding kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
3: Nee, dat komt er vanzelf al in, want hier is altijd muziek. En ik ben altijd aan het spelen en zingen. En ik denk ook... zodra het oud genoeg is, dan kan ik het lekker meenemen naar de studio. Ja. Dan komt die interesse er vanzelf wel, denk ik.
1: Maar ze zeggen ook dat als je inderdaad als tijdens de zwangerschap... en jij maakt dan muziek eromheen, zeg maar... het schijnt dus dat er wel iets zeg maar, tot aan die baby komt... waardoor ze muzikaler worden, hè? Als ze tijdens het dragen zeg maar, heel veel muziek hebben gehoord.
3: Ja, dat heb ik me ook laten vertellen, inderdaad. Maar dan moet het goed zijn.
1: Dan moet het goed komen.
3: Het hoeft niet, hè. Ik bedoel, een leven in de muziek is nou niet bepaald de makkelijkste weg. Het zou mooier zijn als ze gewoon lekker een grote passie voor economie of voor AI of zo hebben.
1: Dus je bent de hele dag cijfers aan het opnoemen in huis.
3: Nee, ja, dan hebben ze een iets makkelijker leven in ieder geval, wat dat betreft.
1: Ja, maar
3: in de muziek is het niet... rooskleurig.
1: Ja, maar als het wel, zeg maar, net als bij jou, zeg maar, als het wel een soort van. Je leven bepaalt ook. Dat is ook wel, mooi, zo'n passie, toch?
3: Tuurlijk, het is het mooiste wat er is, weet je wel. En ik zou ook niks liever willen, maar ja, je weet wel, mijn vriendin is bijvoorbeeld tandarts. Dat gaat een stuk makkelijker allemaal via Dat kan ik je wel vertellen.
0: Het zijn minder onzekerheden.
3: Alsnog, ja, het is onzeker. Het is onzeker en het is moeilijk, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Weet je, de creatieve en de vrijheid en de kleurrijkheid is ook heel veel waard. Dus ja, je hoort mij niet klagen, absoluut niet. Ik vind het alle twee goed. Als het een muzikant wil worden, dan ben ik uiteraard de meest supportive dad die er zal zijn. Maar anders
1: wijze
3: ook.
1: Ja. Ja joh, ga je lekker mee naar ballet, maak jou het huis joh. Het is toch ook leuk?
3: Ja joh, ja, ja. Ik zelf ook nog een paar pirouetjes mee. Ja,
1: pak je zo even mee, en passant.
0: Ja, tutu in de tas gaan.
3: Ja, kan ik eindelijk die tutu weer eens aan?
0: Ja, dat dus.
4: Eindelijk weer.
3: Durf ik die alleen s'nachts aan, als
1: niemand het ziet. Hey, en even terug richting jouw muziek. Het nieuwe nummer wat jij released is Brothers. Maar heeft dat hier nog een verbinding mee? Of hoe werkt zoiets?
3: Nou, het nummer gaat over dat je eigenlijk... Het gaat over dankbaarheid voor de dingen die je hebt. Dus weet je wel, we zijn met z'n allen altijd bezig met het najagen van succes... of likes of rijkdom of whatever. En eigenlijk gaat dit liedje over de dingen die je wel hebt. Of een soort van die je maar voor lief neemt, maar die eigenlijk het meeste waard zijn. Dus... weet je wel, je familie, je vrienden, een wandeling door het park of met je kindje of weet ik veel. Dat soort belangrijke zaken dat je daar eens, dat je dat moet beseffen dat eigenlijk het belangrijkste is. Dat is een beetje de strekking van het nummer.
1: Dus je muziek gaat nu ook al langzaamaan richting het gezinsleven zo te horen?
3: Ja, de rock and roll is wel een beetje van af, hè. Gelukkig zit er nog een paar elektrische gitaren in, anders gelooft niemand me meer.
1: Maar dat maakt helemaal niet uit, joh. Ja, dat maakt niet uit.
3: Ja, het is een mooi, weet je, het liedje... I got my hands, got my legs, got my fingers. Dat was een beetje de inspiratie. Dat thema, dat werd toen al gebruikt in de jaren 60 of 70 of zo, komt dat uit. En dit is eigenlijk een nieuwe take daarvan, van dat thema.
1: Nou, als jij zover bent, mag je hem zo meteen aankondigen. Maar niet voordat wij jou heel veel succes, sterkte en heel veel plezier hebben gewenst de komende tijd natuurlijk. Want ja, dan is het moment daar. En dan hangen wij dus blijkbaar niet aan de telefoon. Want ja, of we gaan je volgende week weer bellen. Maar dan wordt het wel heel veel misschien om jou steeds... dan worden we langzaamaan stalkers.
3: Laten we dan eens even een telefoongesprek voeren over hoe het dan echt is. Weet je wel, we hebben nu de verwachtingen...
0: Ja, die gaan we zeker voeren.
1: Oh, dat we hem even maatstaven hoe het echt was. Ja.
0: Maar je mag er eerst even aan wennen.
3: Nou ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. Dan zal ik hem wel overwogen betoog geven hier.
0: Precies. Precies.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel. Maar Blanco, kondig hem zelf aan alsjeblieft. En dan gaan we met z'n allen luisteren naar Brothers.
3: Hey jongens, hartstikke bedankt weer voor de support en voor het belletje. En voor de luisteraars, dit is de nieuwe single van Blanco, dit is Brothers. I've got

0: Lekker hoor, de nieuwe van Blanco.
1: Zeker.
0: Vannacht online gekomen.
1: Ja.
0: En nu al hier op de radio.
1: Het is geen wiegelied dit.
0: Ik ben toch weer voor het slapen gaan.
1: Die. Ja, okay, ja.
0: Ik denk dat hij die heel vaak te horen krijgt.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
2: René's platenkast.
1: Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. We gaan hem gelijk instarten. Ook dit zit bij mij in de platenkast. Ik draai het niet heel vaak.
0: Snap ik.
1: Maar af en toe dan heb je zo'n moment dat je denkt, hey, het is eigenlijk best lekker.
0: Zo'n space nummer dit.
1: Ja, maar gewoon dat pianootje zit er zo heel chill in. Dat kan ik wel waarderen in het nummer. We hebben het natuurlijk over Porcelain. Dit is Moby. MUZIEK

0: Ja, het is ook een titeltrack.
1: Ja.
0: En wat voor dus? I'm a wonderful thing, baby.
1: Ja, mooi man.
0: Ja, je moet het maar van jezelf zeggen.
1: Nee, als ik het niet zeg, doet niemand het. Dus dat is dan ook zeg maar de reden waarom het gezegd wordt.
0: Ja, oké.
1: Ik probeer het ook elke dag tegen mijn vrouw te zeggen.
0: Ja.
1: En meestal zegt ze, neem koffie en hou je mond. Dat is eigenlijk een beetje waar het op draait.
2: Nederlands beste.
0: Deze man probeerde een nieuw nummer uit tijdens Jordaan en de Polder afgelopen seizoen.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we het natuurlijk over Robert van Hemert. En Robert van Hemert die zei, ik vond het best wel spannend om te doen. Achteraf zei hij dat bij ons in de studio. Ik vond het best wel spannend om te doen, want je weet nooit hoe iemand reageert. Ik zei, en? Hij was heel blij.
1: Ja, het ging goed.
0: Ja, het ging hartstikke lekker. Dit is Zandloop.

0: hou je ervan?
1: Nou.
2: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
1: Eigenlijk niet. Jij wel, Megan? Vind je dat wel?
3: Ik ben niet zo van de Nederlandse muziek meestal.
1: Nee, ik bedoel
0: Pina Colada. Pina Colada.
3: Oh,
0: fijn begraafd voor elkaar.
1: Is dat wat? Of,
3: ik hou eigenlijk wel heel erg van Pina Colada.
0: Ja, ja.
1: Kijk. Zeker. Nou, dat kan dus. René, nog even gauw terug naar wat jij hebt een huiswerkje gedaan, zei je. Ja. Over Crisscross Amsterdam.
4: Daar kom je nu mee. Ik heb alles al weggekomen.
1: Oh, je zegt het net tegen me. Ik zeg, nou, dan gaan we dat wel inderdaad even zeggen.
0: Willy William.
1: Ja.
0: En Lucia Suarez of zoiets heet ze. Kan ook Messi zijn, kan ook Ronaldo zijn, dat weet ik niet meer.
1: Oké.
0: Maar in ieder geval niet. Willy William zat er in ieder geval bij.
1: Ja, precies. Weer een bekende.
0: Weer een bekende wat dat betreft. Megan.
3: Ja, ja, het
0: jij wilde wat.
3: Klopt. Het volgende nummer die ik erin heb gezet, die komt inderdaad van mij. Die heeft een iets minder gezellige mededeling. Ik wilde dit nummer namelijk draaien voor eerbetoon naar mijn neef toe. Mijn neef Dave. Die is 2 à 3 weken geleden, heeft hij een ernstig ongeval gehad helaas. En daaraan is hij ook afgelopen week helaas overleden op 46-jarige leeftijd. We hebben... Sorry hoor, zenuwachtig. Gisteren is de uitvaart geweest. En die begon heel prachtig. We stonden met z'n allen in Den Haag met fakkels en vuurwerk. En de stoet werd geleid door motoren. Dus het was echt een prachtig eerbetoon. Heel, heel krachtig, heel emotioneel ook om te zien. En de reden eigenlijk dat ik voor dit nummer heb gekozen... is een verwijzing naar mijn andere neef, zijn broertje. Die was toen hij het nieuws heeft te horen gekregen... dat zijn broer dus niet goed eruit zou komen... is hij live gegaan op Facebook met dit specifieke nummer. Dus vandaar dat ik eventjes met dit nummer een hart onder de riem wil steken... naar mijn familie toe. En heel veel sterkte wil wensen. Dus naar zijn vader, zijn broers met vriendinnen en kinderen. Zijn eigen vriendin en hun beide kinderen. En eigenlijk gewoon de rest van de familie en vrienden... die met het vreselijke gemis nu door moeten gaan. Dus deze is voor jullie en voor Dave.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmond van de ANWB. Maaiwerkzaamheden en een kapotte auto veroorzaken vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is één rijstrook open en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: traditie getrouwen open de tweede uur met Nickelback. En yeah. If Today Was Your Last Day hier bij Radio Lelystad. Nou, daar hoop ik toch niet op dat het de laatste dag was, René.
1: Nee. Want we hebben nog twee uitzendingen voor onze zomerstop.
0: We hebben bijna vakantie, dames en heren.
1: Ja, bijna.
0: Dan hoort u ons drie, vier weken niet.

0: Oh ja? Nee, ja, dit, ja. Ja, dit ja. is Backbone van Stormzy.
1: Wow, wat een snel nummer.
0: Ja, nou, luister, ik krijg van dit nummer...
2: Ik luister.
0: Sorry,
1: het
0: gaat zo automatisch.
1: Ik luister. Dat is in principe de essentie van een radio show. Ja.
2: Luister even.
0: Nee, dit nummer is altijd zo een van die nummers die ik opzet als ik even energie nodig heb.
2: Oh, ja. Dus even hoe kan jij energie nodig hebben?
0: Nou, dat zal je verbazen, hè? Nee, soms heb ik gewoon even motivatie nodig om iets te doen.
2: Oh, dat is geen energie, dat is motivatie.
0: Ja, een beetje van mij, hoor.
1: Want je bent eigenlijk nooit moe, hè? Tenminste, je bent wel moe, maar toch gaat het door.
0: Ja, ik ben altijd moe. Ik ben eigenlijk de hele dag moe. Yeah. Maar ik ben wakker op de verkeerde momenten. Dan krijg ik ineens heel veel energie.
1: Ja. Ja, het is wel lekker als je huis moet schoonmaken. Ik kan heel goed 's nachts doen.
2: Ja hoor.
1: Ik ben toch wakker.
0: Maar dan moet je ook weer vroeg opstaan. Dus dan moet je eigenlijk passeren om toch te gaan slapen.
1: Ja, ja, dat is wel een ding.
2: Maar op zich heb je daar geen moeite mee.
1: Vroeg opstaan of slapen?
2: Allebei niet.
1: Oh.
2: Allebei niet.
1: Oh, ja.
2: Nee. Maar vroeg opstaan resulteert dan vaak wel weer in tussen de middag even slaapje doen. Ik kan op zich best wel redelijk goed een powernapje doen.
0: Daar ben ik ook wel heel goed in, ja.
2: Een powernapje kan ik redelijk goed doen. Zelfs in mijn lunchpauze als het moet.
1: In je lunchpauze?
2: Jazeker. Als ik pauze hou, tussen de middag.
1: Dan pak je even 20 minuutjes pauze.
2: Oh, 10 minuten.
1: Ja.
2: 10 minuten.
1: Ja, ja,
2: dan heb ik even gegeten. En dan zit ik, als ik dan thuis werk toevallig. En het is zo'n dag dat ik het wel kan. Ja. Dan zit ik even in mijn stoel. En dan zak ik soms even 10 minuutjes weg. En dan ga ik daarna weer naar boven.
1: Dan ben ik
2: met een kwartier ben ik weer helemaal bij.
1: Als het kan, kan het.
2: Nou, daarom. Dus hoef je niks geks, zeg maar.
3: 2 onder 1 kapster.
2: Ja, en dat is een hele leuke. Dan heb ik 2 uitgezocht.
1: Ja.
2: Ik heb uitgezocht Elton John, Heartache All Over The World... en The Police Don't Stand So Close To Me. En wat is daar dan de link in?
1: Dat de een door de ander gevolgd werd.
2: Nee. Nee. Het is allebei opgenomen... in de Wisseloordstudio's in Hilversum. Hey,
1: wat leuk.
2: Ja. Wisseloordstudio's kwamen natuurlijk voort uit de koker van Philips.
1: Ja.
2: Philips wilde namelijk kwalitatief betere geluidsopnames hebben... van de platen die ze uitbrachten.
1: Ja.
2: En die hadden zoiets van, ja, als een ander het niet kan... dan gaan we zelf maar een studio bouwen.
1: Maar dan kwamen ze dus vanuit alle landen en windstreken... kwamen ze hier naartoe om het geluidje op te nemen?
2: Ja. De Police hebben het gedaan, Elton John heeft het gedaan... Paul McCartney heeft het gedaan, Ringo Starr heeft een album opgenomen hier. De Rolling Stones hebben een album opgenomen.
1: En dit zit in Hilversum, zeg jij?
2: Allemaal in Hilversum, op de Wisseloordstudio's. Niet in Hilversum zelf, maar in het buitengebied van Hilversum... richting de bossen.
1: Dus het mooie gebied is dat, hè?
2: Ja, dus waar ook de golfbaan ligt en zo, dat stuk. Daar zitten dus ook de Wisseloordstudio's.
1: Kom jij daar wel eens?
2: Zeker niet.
1: Ik ook niet.
2: Nee, maar ik weet toevallig dat ze daar liggen. Dus als je Hilversum binnenkomt bij die rotonde... niet linksaf naar de oude draf- en renbaan... waar tegenwoordig een heel groot sportmerk zit.
1: Ja.
2: Maar je gaat dan rechtsaf en dan richting Baren... en dan kom je dus langs dat bos-traject.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dat is daar. Dus ja, wat heb ik uitgekozen? The Police, Don't Stand So Close To Me... want Zanjata Mandata, dat is het album wat daar is opgenomen in 1981.
1: Zanjata Mandata?
2: Zanjata Mandata.
0: Hakuna Matata.
2: Bijna hetzelfde. En Elton John, Heartache, All Over The World... van zijn album uit 1986. En deze begint heel rustig. Met een klein gitaartje erbij zo. Het album, het is vinyl.
1: Ja,
2: en dan komt Stuart Copeland en die pakt zijn drumstokjes... en die zegt dan, weet je wat, ik ga ook meedoen. Als je het goed vindt.
1: Heb geduld.
2: Ga maar eens opzoeken. Stuart Copeland op YouTube.
1: Hier komt hij, hè?
2: Die man kan...
1: Maxine!
2: Nee, die zingt hij niet hier.
1: Nee, maar het is hetzelfde.
2: Het is wel Sting. Ga dan lekker naar luisteren.

0: party all over the world hier bij Radio Lelystad. Maar het nummer heet eigenlijk Her Trash All Over the World.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is wel een beetje oude meuk, hè?
1: Ja, maar die Wisseloord Studios zijn in 79 gebouwd. Dus dat is oude meuk.
2: Hoe zou je dat heten?
1: Heartache All Over the World.
2: Heartache? Ik hoor het nu vast.
1: Als je me hebt.
0: Maar dat zingt hij ook helemaal niet, toch? Hij zit ook party all over the world.
2: Nee, Heartache.
0: Oh, ik dacht dat hij dat zei. Party all over the world. Ja, het is
1: luisteren.
0: Nou, ja, precies, ja. Nou, liever niet, dit soort muziek.
1: Jemig.
0: Kan wel iets hipper, hoor, hé. Hey.
1: Ja, nou, over hip gesproken.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: We hadden het er straks al eventjes over. Er is ooit een keer een traditie ontstaan omdat iemand ging verhuizen. En wij ons een soort van zelf uitgenodigd hadden om...
1: Op zich kunnen wij dat.
0: We hadden ons zelf uitgenodigd om in de tuin radio te komen maken. Ja. Dat is een klein beetje uit de klauwen gelopen. En daarvoor nu aan de telefoon Erik. Erik, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Kijk, het is...
1: De party manager is dit, hè?
0: Dit is eigenlijk de eindverantwoordelijk voor het feestje geworden.
1: Ja.
0: Wij verheugden ons al een tijdje op dit feestje. En toen kwam er ineens een berichtje van jou. Kun jij een klein beetje uitleggen wat daarin stond?
4: Ja, dat stond eigenlijk gewoon in dat ik verwacht dat iedereen met zoveel mogelijk glitters en pride en foute kleding komt.
0: Het wordt dus een themafeestje.
4: Het wordt absoluut een themafeestje, ja. Ja, zeker.
0: En jij bent al maanden bezig met de voorbereiding, volgens mij, of niet?
4: Ja, omdat jullie zo ontzettend stom hebben gepland.
1: Oh ja, hebben wij het gedaan.
4: Ja, en wij eigenlijk gewoon een dag later in Amsterdam zouden moeten zijn voor de Pride. Ja, dat kan dus niet. Dus ja, nu ben ik al maandenlang van alles uit China aan verschepen naar Lelystad.
0: We bouwen hem gewoon hier naartoe.
1: Ik zag vanmiddag allemaal van die boten aankomen op Lelystad Noord daar, die haven.
0: De hele overslaghaven aangelegd. Speciaal voor dit feestje.
1: Ja,
4: er wordt nog een slootje aangelegd.
1: Oh, geweldig.
0: Oh, dat is wel leuk. Ja, we gaan het adres niet noemen, want het is niet de bedoeling dat niet iedereen... Er moet natuurlijk die kant op komen. Het is alleen voor genodigd.
4: Nee, graag niet. Nee, geen Project X.
0: Nee, dat doen we dan niet. Maar wat kunnen we die avond een beetje gaan verwachten daar dan? Behalve radio.
4: Heel veel hele gezellige mensen. Mm-hmm. En jullie.
1: Volgens mij moet je andersom zeggen.
0: We zijn de
1: hele gezellige wij. En andere
4: gezellige mensen. Heel veel drank. Heel veel hele lelijke, foute versiering. En vooral heel veel mensen met glitter outfits.
0: Oh ja,
1: helemaal goed.
4: Hoop ik voor hun.
0: En je hebt er zelfs een soort contest van gemaakt, hè?
4: Ja. Zeker, ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd of mensen echt een beetje hun best gaan doen. Dus we hebben echt wel een prijsje voor de best dressed en de worst dressed. Hoewel, best dressed, ik weet niet of je daar heel trots op moet zijn als je die wint.
1: Het is met een knipoog, toch?
0: Ik pak hem, hoor. Die
4: ja, zeker, ja. Ja, ja, kijk, hoe beter gekleed je bent eigenlijk dus voor de prijs, hoe slechter je eruit ziet.
0: Oh, zo.
1: Op zich hoef ik daar niet zo heel veel voor te doen om er slecht uit te zien.
0: Nou, ik zal een klein beetje van mijn outfit, verklappen. Er staat heel groot op mijn borst Como. Nee, geintje.
4: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd.
0: Ja, wij zijn er ook al weken mee bezig, omdat jij zo enthousiast erover was.
1: Ik heb de Chinese winkel gewoon leeg gekocht, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Wil je heel al zeggen goed, wat jij klaar hebt hangen?
1: Nee,
0: nee?
1: Nee, dat is gewoon echt een surprise.
4: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, wij eigenlijk allemaal.
1: Het is glitter en glamour met een touch of pride.
4: Ja, nou, ik hou ervan. Dus, en je weet, we hebben een doorbitch, die bepaalt of je naar binnen komt of niet. Dus.
1: Ja, die doorbitch ben ik heel benieuwd naar. Want ik denk dat ik achterom ga.
4: Dat doen wij ook regelmatig. Dus, ja,
0: weet je. De enige vorm van thema, dit hoor ik net.
4: Ja, vast wel.
0: Zo, even toch hier maar. Lul hier maar uit, jongen. Niet? Nee. Oh, nou, we hebben er heel veel zin in dat feestje. Want volgens mij wordt het weer een hele gezellige... tuinfeest.
4: Ja, daar ga ik wel af.
0: Heb je de muggen ook weer uitgenodigd? Want die zijn we ook traditiegetrouw.
4: Speciaal, ja. Nou, we hebben nu de vijver. Vijver, wat het was, is gedempt natuurlijk. Dus ik ga ervan uit dat er minder muggen zijn.
1: Ja. Ze hebben een nieuwe vijver met een veel te jonge jemen. Echt super groot.
4: Ja, een heel helder water.
1: Ja, ik kon het controleren, hè?
4: Ja, dat is helemaal goed. Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Oh, maar dat is
4: wel
0: handig, want iedere keer als ik moest plassen... ik had helemaal geen zin om naar binnen te lopen. Dus ik gebruikte die vijver daarvoor. Maar dat kan dus nu makkelijk, zeg jij, René.
1: Ja, ze hadden witte winders, zilverwinders. Het zijn nu goudwinders geworden.
4: Nee, je moet sowieso heel erg plassen, want dat ding dat stroomt, joh. Dus nou, ik zou er vooral niet altijd dichtbij staan.
1: Oh, nee, ik heb er geen last van. Ik heb er bij mij thuis ook een met een waterval. Dus dat klettert de hele avond en de hele nacht door. Ah, dus daar heb ik echt geen moeite mee.
4: Ja, jij bent gewend. Ja.
1: Ja.
0: Het kletteren.
1: Ja, het doet bij mij blaast helemaal niks.
0: Oh, dit gaat helemaal goed komen. Ja. Hey, en jij verwachtte natuurlijk wel dat wij onze muziek een beetje gingen aanpassen, toch, Erik?
4: Uiteraard.
0: Dat hebben wij natuurlijk gedaan. En wij wilden eigenlijk zeg maar nu al een klein beetje aftrappen. Dus dit is zeg maar de aftrap van volgende week al. En die starten we nu in.
4: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, leuk. Ik ook. We zien je volgende week, hè?
4: Ja, tot volgende week.
0: Hoi.

0: Ja, even vooruitlopen tot volgende week natuurlijk.
1: Ja, is niet, nou, doe even een klein beetje over je outfit. Kom op.
0: Nee, niet. Nee.
1: Gewoon
0: nee,
1: iets. Nee, tipje niks. Van de sluier.
0: Ja, glitter en glamour en een touch of pride.
1: Komen die kraaltjes in je baard?
0: Zeker Sick. Niet.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja?
2: Ja,
1: nee,
2: joh,
1: ga jij dat doen bij hem?
0: Ik ben toch niet van dat American Wrestling, die vent uit de videoclip van Cyndi Lauper.
1: Oh, nu maak je jezelf heel stoer ineens.
0: Hij heeft dezelfde omvang, hè?
1: Nou ja, ik ben
0: maar hij is groter zelfs.
1: Ja.
0: Ook nou, ronder.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maakt niet uit. Maar je gaat niks verklappen?
0: Nee.
1: Ah, ik ga gewoon niks. In spanning.
0: Dus, waarom zou ik het verklappen?
1: Gewoon omdat het leuk is. Maar in principe hebben we gewoon een reguliere uitzending. Hè? Dus je kan gewoon luisteren aan de andere kant.
0: Ja. Alleen het kijken is even niet mogelijk.
1: Kijken kan niet. En,
0: maar wel op onze socials. Want we gaan natuurlijk wel elk half uur een fotootje erop.
1: Ja, we doen gewoon even. We gaan een paar keer live, jongens. Leuk. Kunnen de mensen meekijken.
0: Dat vind ik ook goed. Deze skaten.
2: Skeet.
0: Skaten. Skeet. Skaten. Dat is Noord-Hollands voor schatje.
2: Oh, nou, misschien wel.
0: Je weet het.
1: Maar waarom dit nummer?
2: Ik vind het gewoon een leuk nummer.
1: Het is een hele goede reden.
0: Ja. Weet je waarom?
1: Nou.
0: It's no more love songs.
2: Ja, klaar mee.
0: Gewoon eindoefening. Dat gesodemieter elke keer.
1: Zo. Voor alle fans die ze had.
0: Die zijn nu ineens...

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl. I don't know, dude.

0: half eten ze.
1: Volgens mij komt het half uit India, als ik het zo hoor.
2: Nou ja, het is gewoon... ja, precies, ja.
1: Dat.
2: Ja. Goed, dit is nog steeds Radio Lelystad. Mocht je al vragen, waar zit ik dan godsnaam aan te luisteren? Dit is dus Radio Lelystad.
1: Dit is dus
2: dit soort muziek gewoon nog tegenkomt.
1: Ja.
2: En nog veel meer.
1: Met het team van de Nieuwe Ochtendshow op Radio 2. Oh nee, we zijn niet uitgenodigd. Dat was het.
2: Had je een uitnodiging willen hebben?
1: Nou, ik had het wel een eer gevonden, zeg.
2: Ja, je begint er nu voor de tweede keer over. Ja. Moeten we misschien toch even een belletje doen voor je?
1: Ja, Daniel, neem even een lange vakantie. Sabbatical of zo.
2: Neem even een sabbatical voor een jaartje of zo. Ja, doen we even een staatslot.
1: Doen wij hem eventjes een jaartje vullen daar zo.
2: Oh, wij? Oh, ik mag mee. Ja, oh, leuk.
1: Nee, dan gaan we gewoon met het hele team, hè?
2: Oh, het hele team?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, nou ja, prima. We komen eraan.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
1: Mocht je nou niet kunnen, dan mocht je dus niet met ons mee kunnen naar die ochtendshow, dan kun je niet voor wat je dit
4: keer... Er zijn nog dingen te doen. Niet alleen in Lelystad trouwens, hoor.
1: Ook in
4: Flevoland. Nou, ik heb hier in het... even kijken, de Oostvaardersplassen. Kan je met een gids van Staatsbosbeheer... eigenlijk een beetje de moerassen doorwandelen. Otters kijken, ringslangenvogels. 7 kilometer. Dus je moet wel echt stevige schoenen aan. En dat kan eigenlijk de aankomende 4 weekenden ongeveer.
2: Ja, superleuk. Hè? Dat je dan een beetje uitleg krijgt van Code Boswachter.
4: Ja,
2: superleuk.
4: Ja, best leuk.
2: We hebben laatst heb ik een keer eentje gedaan. Het was niet lopen, maar met een karretje, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel superleuk, want je krijgt heel veel zeg maar, verhalen en dieren. Die
4: het is best wel interessant.
2: Ja,
4: het is wel handig om een verrekijk mee te nemen. Het is niet handig om je hond mee te nemen.
2: Nee.
1: Ik heb geen hond, dus dat is op zich komt dat prima uit.
4: Perfect, je bent dan voorbereid. Ja, het is wel 17,50 vanaf 12 jaar.
1: Okay.
4: Dus dat is ook wel belangrijk om te weten.
1: Uh-huh.
4: Dan hebben we in Almere in de bibliotheek is er een pyjamafeestje.
1: Wat?
4: Nee, het is Fena Ramos. Die heeft een voorleesfeestje. En dan kan je in je mooiste pyjama, in je favoriete knuffel, kan je daarheen. En dan gaat ze eigenlijk boekjes voorlezen.
2: Zij was van Sepp, hè?
4: Ja, klopt. Ja, ze is heel leuk. En,
2: ze is heel leuk.
4: Ja, ik vind het altijd heel leuk.
2: Ja, nee.
4: Ik ken haar niet, hoor. Maar
1: geen idee. Sepp is van na mijn tijd, zeg maar.
2: Oh ja, zijn de kinderprogramma's.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Ja.
1: Dat begrijp ik.
2: Ja, nee, we vertalen hem even.
1: Dat is goed.
2: Voor de Facebook-generatie.
4: Ja, maar dat is op zaterdag. Zaterdag 25 juli van 2 tot 3. En dat is €5,75.
1: Nou, morgen kun je natuurlijk ook hier in Lelystad terecht. Er is uiteraard weer gewoon stadsmarkt in het hart.
2: Ja.
1: En daar kun je gewoon de wekelijkse boodschapjes doen. Maar wat er ook is, is natuurlijk de platenmarkt.
2: Ah ja!
1: Die is er morgen ook. Robbie's Records organiseert weer een platenmarkt op de Promesse hier in Lelystad. En die begint om 11 uur.
2: Ja.
1: Dan heb ik dat uurtje van 10 tot 11 even voor mezelf. En dan...
2: Je moet je even uitleggen, want dat snappen ze nog niet thuis niet. Heb ik voor mezelf. Dan heb je alles al weggejat.
1: Ja, nou, dat.
2: Ja.
1: Kijk, als ik ga roepen dat die platenmarkt om 10 uur begint... dan is het om 10 uur druk.
2: Ja.
1: Dan kan ik niet rustig zoeken. Dus ik zeg gewoon dat die om 11 uur begint.
2: Zodat je het eerste uurtje...
1: Dan kan ik dat eerste uurtje verrusten door al die bakken akkeren. Dan kan ik mijn eigen voorraad opkrikken.
2: Ja.
1: Met weer heel veel nieuw vinyl en... vorige keer had ik het 23, dus ik wil ongeveer wel weer een beetje op datzelfde aantal uitkomen.
2: Maar ken jou een beetje? Je hebt het er gewoon om 9 uur al, hè?
1: Nee. 9:15. Ik help met opbouwen, zeg maar.
2: Maar wel leuk dat die platenbeurs zo vaak in Lelystad wordt georganiseerd.
1: Ja, 4 keer per jaar. Ik vind het tof.
2: Ja, is echt gaaf. Weet
1: wel. We hebben natuurlijk nu geen platenzaak meer in Lelystad.
2: Nee.
1: Dus hoe moet ik anders allemaal vinyl komen?
2: Dat, en het begon met een kraampje of 6.
1: Ja.
2: Ooit. En inmiddels zijn het er meer dan 20 kramen.
1: Eens. Ja.
2: En is er één gewoon gezellig geslierd door dat winkelcentrum.
1: Ja, is leuk. En morgen mooi weer. Korte broeken weer.
2: En ik wil nog even gezegd hebben. Gewoon nooit betalen wat er op het prijskaartje staat.
1: Nee, zo.
2: Dat wil ik even mee.
1: Je moet afdingen. Even
2: afdingen.
1: Dat zegt Robbie ook, de organisator. Die zegt altijd, je moet even, zeker als je er 1 of 2 hebt. Als je er 1 of meer hebt, als je er meer hebt. Dan moet je zeggen, joh. Geef me je beste prijs.
2: En hij staat zelf ook met de kraam, hè?
1: Ja.
2: Als jij het codewoord Radio Lelystad noemt, krijg je 20%.
1: Krijg je 20% korting. Ja. Sowieso.
2: Ja.
1: Dat is een feit, klopt. Mocht je daar nou geen zin aan hebben en je denkt van... nou, weet je wat, ik wil wat meer richting het water... kun je natuurlijk terecht op de Batavia Haven. Want daar is de Batavia Boulevard Festival.
2: Is nieuw!
1: Dat is nieuw. 3 dagen lang. Vandaag begonnen, morgen en zondag.
2: Correct, helemaal.
1: 65 stands staan daar. Plus een muziekpodium met live artiesten en dergelijke. Dus superleuk dat het georganiseerd wordt.
2: Ja,
1: het
2: is eigenlijk een soort van... Het heette de hippiemarkt. En dat was daarachter, op de parkeerterrein. En ze hebben dat nu naar de havenkom toegetrokken.
1: Ja,
2: en daar hebben ze allemaal, net als bij de Hiswa, allemaal van die hele mooie pagodententen neergezet. Ja. En het is dus de bedoeling dat je niet even denkt, ik ga een kwartiertje. Nee, het is een middagje. Of een avondje uit, hè? Dat is de bedoeling.
1: Ja, want het is, het is gewoon hippiemarkt XXL.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien, maar het is ook veel meer met...
1: Maar leuker met zangjes en muziek erbij.
2: En eten en zo, weet je wat. Ja. En die hippiemarkt was vooral gericht op allemaal leuke dingen kopen.
1: Hippies.
2: Nee. En ook met paarden. Wel, ja. Dat je denkt met SCH, want dan werd het paardenmarkt. Maar dat is het ook niet. Nee, dat was het ook niet. Nee, nu is het gewoon echt een heel avondje uit of een heel dagje uit. Ja. En lopen ook eens langs die shoppen om daar van alles leuks te kopen.
1: Ja, en als je dat een beetje zat bent, dan loop je een deurtje verder. Want daar ligt hij nog, hè?
2: Daar ligt hij nog.
1: De Batavia.
2: Oh ja, ja, ja. Ik was er van de week nog even om het te controleren, hè?
1: Ja, dat was hij lag er nog, toch?
2: Ja, ze zeiden tegen mij, we gaan met zo'n hijskraan, kanonnen gaan we er aftakelen.
1: Yeah.
2: En die dingen zijn ongeveer 1700 kilo per stuk, hè? Zo'n kanon. En die ging ze dan hijsen, kwam een speciaal hijskraanbedrijf van de Hij zegt, die man tegen mij, Matthijs, je mag mee het schip op en dan kunnen we daar vandaan filmen. Ik zeg, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Moet je wel even zo'n bouwhelm op? Ik zeg, gast, wat gaat dit doen? 1700 kilo, stel dat die zou vallen.
1: Maar buiten dat, op de bouw lopen ze ook met zo'n... Op de bouw lopen ze ook met zo'n bouwhelm. Ik heb ook zo'n ding achter in motor liggen. Maar als ze vanaf de 20e etage een hamer naar beneden valt, doet die helm ook niks meer.
2: Nee, dat doet ook niks meer. Dus. Nee. Maar ik moet wel zeggen, het was erg spectaculair om te filmen.
1: Zeker.
2: Het was natuurlijk hartstikke leuk om daar even bij te mogen zijn natuurlijk ook. Hè? 3 van die kanonnen die er even uit en een beetje van dat ballastlood, zeg maar, moest eruit. En nu ligt het wat hoger in het water. Dat betekent dat hij naar Amsterdam kan.
1: Yeah.
2: En in Amsterdam, daar gaat hij in zo'n droog dok. Dus dat is gewoon, je vaart ergens naar binnen. En dan pompen ze het, gaat een deurtje dicht en dan pompen ze het water eruit. En daaronder staat dan zo'n bok, zeg maar. Dus dan, wat je met die modelbootjes ook hebt, dat hij niet ompleurt.
1: Ja.
2: dat is het wel eigenlijk. En dan gaat hij dus omhoog en hebben ze hem dus op zo'n bok staan. En daarmee kan hij weer op zo'n, ik mag het merk niet noemen, maar met heel veel wieltjes, dat rijdt dan. Het is van een hele oude olifant, zeg maar.
1: Ja, dus, en dus is de eigenaar van FC Utrecht.
2: Oh, dat zou kunnen.
1: Ja, dat is de baas van dat bedrijf.
2: En al die wieltjes die gaan individueel. En daarmee gaat hij dan, zeg maar, ongeveer 200 meter verder de dijk op. Wordt hij daar opgehesen. En dan gaat hij dat laatste stuk rijden om hem weer terug te brengen. En dan komt hij dus echt op het land. En dan blijft hij ook.
1: Oké. Okay.
2: Dus we gaan een nieuw museum krijgen in dat gedeelte.
1: Ja.
2: En eigenlijk wordt dat museum gebouwd rond de... Ja, is op zich natuurlijk ook niet heel vreemd als je een Batavia noemt.
1: Rond de Batavia.
2: Ja.
1: Je verwacht het niet.
2: Je verwacht het niet. Maar dan bouwen ze een heel nieuw museum eromheen. Met allemaal nieuwe exposities en zo. En daarna ligt hij dus op het land. Kan hij ook niet verder meer beschadigen door het water. Want het water die laat die boot langzaamaan wegrotten.
1: Ja.
2: En dat zou zonde zijn als dit verloren gaat.
1: Eens.
2: Dus.
1: Ik vind het een...
2: En daar hebben ze een liedje over geschreven.
1: Dit is een beetje om in het gevoel van die Batavia Boulevard Festival te blijven.
2: Oh zo.
1: Ja, met een knipoogje. Een beetje zomerse klanken.
4: Dat is wel een nieuw nummer, hè?
1: Nou, het staat op dezelfde LP als de rest vandaan kwam.
4: Maakt niet uit, het is 2020 nieuw.
1: Bruno Mars.

0: René, komt dit van het album waar jij 2 jaar op zit te wachten?
1: Nee. Dit is gewoon een album wat gewoon redelijk niet te koop is. Dit is niet de Collaborations.
0: Ja, oké. Okay.
1: Daar staat dit niet op.
0: Ja, oké. Okay. Dat was van Vinyl Friday.
1: Ja.
0: En jij wilde dat hebben en hadden ze nergens meer.
1: Klopt. En nu heb ik hem wel en dan komt hij helemaal uit All the Way of Germany.
0: Ja, hij is niet in het Duits, het album dan.
2: Die synchroniseren
0: alles maar, weet je wel.
1: Ja. In de kader van Miami Vice. Hey, sorry, die stekker zie ik gewoon weg. Dat idee.
0: Kijk, zoiets inderdaad. Nee. Oké, dus hij is wel gewoon in het Engels.
1: Jazeker.
0: En hij komt alleen maar. Hij is gewoon geïmporteerd uit Duitsland.
1: Hij is gewoon geïmporteerd uit Duitsland. Daar hadden ze wel, want hij is sowieso helemaal uitverkocht.
0: Maar staat die muziek niet inmiddels gewoon op streamingsdiensten?
3: Jawel.
0: Jawel, toch?
1: Mm-hmm. Boeien met die streamingsdiensten van jou.
0: Waarom moet je dat niet plaat nog hebben? Wat heb je er nou aan, joh? Je kunt er gewoon instarten wanneer je wil.
1: Ja, weet je wat ik ook ingestart heb? Nou. Ik ga het aftellen instarten.
0: Komt-ie?
1: Ja, dan moet je het wel doen.
0: Oh.
1: Dit is Bente, 3, 2, 1. En dan zijn wij zo weer terug in 3, 2, 1 secondjes.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: een beetje zo'n koffer me plaat.
1: Nee jongen, dit is eindelijk goede muziek. Hou op jongen.
2: Gek. Dit is de beste uur.
1: Ja, we gaan nu eindelijk een beetje op. De beats erin knallen. Hartstikke idee.
2: Alle oude muziek aan de kan.
3: Ja, juist. Hey, als ik naar huis moet je zeggen, dan nemen jullie het gewoon over.
1: Nee, maar Erik, Asscher is ook wel oud. We krijgen zometeen Asscher nog, dames en heren. Dus, en we hebben,
3: ja, die heb ik er ook weer tussen gezet
1: en
3: voor
1: en we hebben nu een item, let op. Oh. Nee. Oh, jij gaat het origineel even draaien.
3: Even het origineel erin knallen.
1: Die kent niemand, joh.
3: Ah, die kent niemand.
1: Alleen als je Facebook hebt, ken je dit.
3: Niet nee. Huis. Dit geeft 100 jaar op één gestaan, joh. Echt. Goed, jullie zijn ook kansloos.
4: Terug naar de jaren 90.
1: Nou, laten we heel ver terug gaan dan.
4: Is Gen Y.
1: Naar de jaren 90.
2: Dat is zo oud ben ik ook weer niet.
3: Dat is bijna 40 jaar terug, hè?
2: Helemaal niet.
1: Helemaal niet. Maar de gast kan niet rekenen. Oh, nee, 90s. Nee, 90s had wel veel goede muziek.
3: Oh, ja?
1: Ook heel veel muziek die je niet zo heel veel meer hoort. Maar wel goed was. Zoals deze.
3: Dit was de doorbraak.
1: Christina Aguilera. Was dat ook van de Mickey Mouse Club?
3: Ja.
1: Ja, ook goed hoor. Ja, en toen zong ze dus over een geest in een fles. Dat had niks te maken met Aladdin, hè?

0: Ziek. Kun je ook meezingen?
1: Zo.
2: Ja, zoals ik al zei, dit is het beste uur eindelijk, hè?
0: Ja, hè?
1: Hey,
0: ja,
1: was,
0: nu
1: komt het.
0: Nu krijgen we goede muziek, dames en heren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ga niet uitleggen hoe het werkt.
0: Nee,
2: oh, niet?
0: Ik.
1: Nee, beginnen we niet.
2: We spelen gewoon met de knopjes. Krijgen we straks allemaal gekke stemmen en zo.
0: We rammen gewoon ergens op, maakt niet uit.
3: De hip-hop classic.
2: De hip-hop classic. Ja, zoals waarschijnlijk wel al bekend, gebruikt dit nummer een sample van Dido's hit Thank You.
1: Nee.
2: Nee. Ja, je weet nog niet welk nummer. Of als je goed nadenkt misschien wel. Hm? Het verhaal in het nummer is eigenlijk fictief, maar geïnspireerd door echte fanbrieven. Hij kreeg namelijk destijds dit gaat goed, hè? Ja, zie, dit komt omdat jullie me zo... Nu ben ik helemaal nerveus. Ja, nee.
0: Dat hoeft niet.
2: Hij kreeg destijds namelijk verontrustende brieven van fans. Wat hem eigenlijk inspireerde om een nummer te schrijven over de keerzijde van beroemdheid. Ook de naam van het nummer, de naam Stan, is wereldberoemd een woord geworden eigenlijk door het nummer. Het term... Er staat ook zelfs in woordenboeken als een obsessieve fan. Oftewel, hè, stalker, fan.
0: Ja.
2: Stan. Van Dino en M&M. Wat?
1: Je hebt nog een heel stuk, hoor.
2: Ja, nou, ik moest het snel gaan vertellen. Daar heb ik nog tijd over. Zie je? Obsessieve fan. Stalker fan.
0: Ja, het verhaal, van M&M. Het verhaal vertelt zich eigenlijk zelf, hè. Als je echt goed luistert. Het is echt... Ja.

0: Leslie en Cassius Clay.
1: Ah, fabulous.
0: Cassius Clay, oftewel Mohammed Ali. Maar goed, dat is misschien te oud voor jou.
1: Waarschijnlijk. ik ken er wel van, hoor.
0: Die ken je dan weer wel. En die was nog van voor Hives, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ruimschoots voor.
1: Ik geloof het.
0: Goed.
2: Het Lelystadse nieuws.
3: We gaan door met Lelystadse nieuws. Althans, ze zit hier in de studio en geeft er een heel groot applaus. Laura Heijgens!
1: Woe!
3: Dank u. Deze gezellige vrijdagavondshow.
1: Ja.
3: Waar je al 10 minuten van mee hebt gekregen. Ja. Het is chaos, hè?
1: Ja, gezellig.
3: Dat hoort hierbij. Ja, precies. Ja, dat is... Hey, je hebt muziek uitgebracht, want daarvoor zit je hier.
1: Klopt.
3: Maar je maakt al heel lang muziek. En ja. Voordat het zelfs uitkwam al, hè? Want ik hoorde net al even al vanaf heel jong. Hoe oud was je ongeveer?
1: Ja, ik ben opgegroeid in de kroeg van mijn tante Sil. En daar is het ook allemaal begonnen, het zingen. En toen was ik 5 jaar oud.
3: En waar stond die kroeg?
1: In Vianen.
3: Oh ja. Ja. En was dat echt zo'n zo'n Amsterdamse kroeg met tapijt op tafel?
1: Ja, zeker. Het was echt Café de Vrienden en zo heette het.
3: Ja.
1: Het café ook. En dat waren hele mooie tijden.
0: Dat is gewoon op het biljart.
1: Ja.
0: Nou ja, dus zo begint het toch?
3: Ja, maar
0: zingen op het biljart.
3: De beste start. En toen later besloot je, nou, daar wil ik wel wat mee gaan doen, of niet?
1: Ja, zeker. Ik heb ook musicals gedaan toen ik heel klein was. En dat vond ik ook echt heel erg leuk.
3: Ja.
1: En zodoende, toen ik heb een theateropleiding gedaan. En daar leerde ik Frank, mijn manager, kennen.
3: Mm-hmm.
1: En toen zijn we een jaar lang de studio ingedoken. En toen kwamen we uit op deze leuke nummers die we hebben gemaakt. Dus,
3: ja, maar je hebt al een reeks uitgebracht. Ik geloof dat het nummer 7 is, hè?
1: Dit is nummer 7.
3: Ja. Precies. Hey, maar neem ons even terug mee naar de musicals. Welke musicals heb je gedaan?
1: Ik heb Midden in de Winternacht gedaan.
3: Ja.
1: En toen speelde ik een boze stiefzus. En Rattenkwaad heb ik gedaan. En ik heb de Jodenverraadsters gedaan. Dat was heel erg mooi, dat was vorig jaar. Dus dat was wel een pittig stuk. Maar ook wel heel mooi om dat een keer te doen. Omdat ik heel erg... Ik ben heel erg een uitgesproken, met grote ogen en tada, weet je wel. Dus dat was even wennen, omdat je heel erg klein moet kunnen spelen.
3: Ja.
1: Dus daar hebben we echt een jaar lang aan gewerkt. En daar kwam een heel mooi stuk uit.
3: Maar theater moet sowieso alles groots, hè? Want als je achterin de zaal zit, kun je het allemaal niet zien, hè?
1: Nee,
3: precies. Ja, dat is natuurlijk met TikTok en zo. Dan kan het allemaal wat kleiner, want de mensen zitten zo dicht op het scherm.
1: Ja, maar dat doe ik niet, hoor.
3: Nee?
1: Ik zie het ook op mijn TikTok. Daar krijg ik al heel veel reacties met... je moet me lezen.
0: Gaan we doen.
3: Ben je heel actief op de socials?
1: Ja, heel erg. En ik vind het ook superleuk ook om live te gaan. Het is echt alsof je je eigen programma aan het presenteren bent. Presenteren vind ik ook heel erg leuk om te doen en dingen inspreken.
3: Nou, wij kennen huis.
1: Ja, jullie kunnen gaan. Ik neem het over. Welkom bij Radio Lelystad.
2: Gaan we het
3: hebben over de actualiteit?
0: Ben ik ook een keer op tijd thuis.
3: Ik ga het niet doen.
1: No.
3: Maar wel leuk inderdaad. Dus je leeft eigenlijk een beetje je droom gelijk ook.
1: Ik leef wel echt mijn droom.
3: Hoe gaat die tot nu toe? Geen koortsdroom, hè?
1: Nee, ik... er komen hele toffe dingen aan. En dit jaar komt er ook iets heel moois aan. Dat komt op televisie, maar ik mag nog niet zeggen wat het is.
3: Ja, nou, we zijn benieuwd.
0: Beste zangers. Ik gooi hem gelijk maar in.
1: Mag niks zeggen.
3: Oh, we zijn heel benieuwd. We gaan gauw door, maar je bent ergens een keer te zien in Agenda of zo. Nee, we gaan door. In ieder geval, dus je hebt van alles leuks op stapel staan. En je hebt natuurlijk allemaal muziek al op stapel liggen en al 7 uitgebracht.
1: Ja.
3: Kun je wat vertellen over die eerste 6 al, zeg maar, die je al uit hebt?
1: Ja, dat waren eigenlijk echt wel een beetje poppy nummers. En dan met een randje volks. Maar we gaan nu echt de volkse kant op.
3: Ja.
1: Vind ik eigenlijk ook nog leuker, want ik hou echt van volkse muziek. En ik ben echt een entertainer, dus ik ben heel blij dat ze nu ook lekker de volkse kant op gaan. Maar het zijn hele vrolijke liedjes. Maar ook er zit een liedje bij Idioot. Nou ja, het zegt het al, hè?
2: Heel vrolijk.
1: Ja, heel vrolijk. Maar ook Lang leven de liefde en Geen tijd voor jou. Het zijn een Spoor 13, ook heel leuk. Overal zit wel een verhaal bij, een waar gebeurd verhaal. En dat maakt het denk ik zo leuk om naar te luisteren.
3: Maar schrijf je ze dan zelf, die nummers, of...
1: Nee, ik werk wel met een team.
3: Mm-hmm.
1: En dat is ook elke keer weer verschillend. En dat maakt het ook heel leuk. Maar het is elke keer weer anders met wie ik in de studio zit. Van kleine tot grote namen. Maar dat heb ik ook. Ik ben ook nog niet een hele grote artiest. Maar dan waardeer je eigenlijk alleen maar de dingen die je dan mag doen met... wat je mag gaan opbouwen met mensen.
3: En wat is nou leuker? Om in de studio muziek te maken?
1: Ja?
3: Of is het leuker om op een podium te staan echt door de festivaltijd?
1: Ja, dat ja.
3: Ja?
1: Ja, zet mij maar op een podium.
3: Ja. En wat is nou, zeg maar, welk festival zeg je, nou, dat is ooit wel weer een bucketlist dingetje die ik wil doen?
1: Nou, ik heb, dat zijn er ontzettend veel. Ik heb bijvoorbeeld ook een nummer, een happy hardcore versie. Ja. Geen tijd voor jou. Daar hebben we ook een choreo op bedacht, op gemaakt met danseressen. Dat is bijvoorbeeld heel erg leuk om op echt een hardcore...
3: Je gaat naar Dominator, dat soort dingen.
1: Nou ja, kan, mag. Ze mogen bellen, dus...
4: ja, leuk.
1: Ja.
3: Oh ja, dus niet alleen maar, zeg maar, de popfestivals, maar ook gewoon inderdaad de hardcore en dat soort stijl.
1: Ja, of Concert at Sea is ook heel erg tof. Weet je, zo, allemaal dat soort dingen. En dat kan van klein tot groot. Ik waardeer echt alles wat ik mag doen. En,
3: maar wat is nou je favoriet? Want je kent ze natuurlijk allemaal. Als zangeres wil je, weet je natuurlijk allemaal welke, nou, wat is het leukst?
1: Ik heb 2 jaar terug op het muziekfeest op het plein mogen staan voor meer dan 10.000 man. Ja. Met mijn debuutsingle. Dus ik zou ook nog wel het muziekfeest van een jaar willen doen. Dat is als het goed is in de Ziggo Dome. Mm-hmm, als ik het goed zeg. En dat staat dan denk ik nog wel op mijn bucketlist.
3: En die wordt uitgezonden in december, toch?
1: Ja.
3: Ja, die is echt leuk.
1: Ja.
3: Ja. Nou ja, het is aan te raden.
1: Ja.
3: Perry, ik weet dat je luistert.
1: Maar, hij komt heel erg geïnteresseerd over.
3: Dus hartstikke leuk. Dus er is nog genoeg om aan dromen waar te maken.
1: Ja, zeker. Ik ben ook bezig met het schrijven van een boek. Ja. Een autofictieboek ben ik ook mee bezig. Dus ik hou
3: wat?
1: Van...
3: Een autofictie? Wat is dat?
1: Ja, autofictieboek is een boek en dat gaat deels gaat over verhalen wat ik echt heb meegemaakt. Maar ook een deel fantasie. Dat heb ik verwerkt in één boek. Dus het is heel makkelijk ook om te lezen. Er zitten echt hele leuke verhalen tussen. Ook een beetje wat mindere, wat zieligere verhalen. Maar dat maakt het denk ik ook wel heel interessant om te lezen.
3: En gaat het dan ook over muziek? Of is dat gewoon echt een heel ander dingetje?
1: Nee, het gaat over een meisje met autisme. En die neemt jullie, de lezer, mee in wat er allemaal in haar kopje gebeurt.
3: Ja.
1: Zodat mensen misschien iets meer kunnen begrijpen. Omdat het ook moeilijk te begrijpen is wat er nou bij iemand gebeurt met een meisje of een jongen van autisme. Mm-hmm. Dus dat daarin neem ik jullie als lezer mee.
3: Oh, wauw.
1: Ja.
3: Heb je daar zelf ervaring mee? Dat je dat dan zegt omdat het autofictie is? Ja, dat kan.
1: Ja. Nee, ja, ik heb autisme. Ja.
3: Want ik zie helemaal verder niks aan jou of zo. Maar ik hoor ook niks. Wat is het autisme deel dan? Of wil je
1: ik heb PDD-NOS. Dus, maar je hebt natuurlijk met autisme zoveel spectrums. En ik ben toen gediagnosticeerd met PDD-NOS. Ja. En het maakt me ook, vind ik, ook uniek. Want daardoor heb ik een heel ander soort kijk dan andere mensen. En dat maakt het ook soms een beetje weird voor mensen. Maar ja, ik ben gewoon Laura en ik... Ik vind mezelf gewoon hartstikke leuk, dus ja.
3: En dat kan je helpen, je creativiteit, toch?
1: Ja. Dus en dat is het ook. Je bent echt heel creatief, want je ziet continu zie je dingen. Denk je, oh, daar ga ik iets over maken of schrijven en of editen. En dat mijn brein is zo... Ja, er gebeurt zoveel.
3: Ja, het is een achtbaan.
1: Het is echt een achtbaan, ja.
3: Ja, precies. Ja. Hey, en toen ineens, vorige week, toen begon er iets met een Flevo-schijf. Kwam ineens voorbij.
1: Ja,
3: Dat
1: werd mij verteld en ik was echt super blij. Nogmaals, dank jullie wel ook daarvoor. Dat zijn echt wel dingen wat ik echt, dat waardeer ik ontzettend.
3: Ja.
1: Ja, en daarom ben ik ook heel blij dat ik hier ook nog eens mag zitten.
3: Ja.
1: En lekker mag kletsen met jullie.
3: Ja, dus, je bent ongeveer 8 keer per dag gedraaid hier.
1: Dat hoorde ik, ja.
3: Ja,
1: ja om de, was het ook iets om de 3 minuten of zo?
0: Drie minuten.
3: Drie minuten.
4: We draaien de hele dag, Laura.
3: Yes. Ik wou zeggen, jouw nummer is 3 minuten, toch?
1: Ik bedoel om de 3 uur.
3: Ja,
1: blond, hè. Nee, doe niks aan.
3: Maar inderdaad, ja. En wij hoorden toevallig net ook, iemand heeft dit gecheckt ook, of dat er inderdaad ook echt klopte. Dus ja, het klopte, hoorden we net.
1: Oh, echt waar?
3: Ja, dus het is echt zo.
1: Oh.
3: Je bent echt al die tijd zo vaak gedraaid.
1: Wat gaaf. En mag ik vragen waarom jullie daarvoor hebben gekozen? Wat was de keuze dat jullie dachten, nou, dit wordt dan het liedje?
3: Over het algemeen wordt dat gedaan door een van de DJ's. Die kiest dat.
1: Ja.
3: En die haalt dat uit nieuwe lijsten en dergelijke vandaan. Dus,
1: okay.
3: En daar zat je dus tussen.
1: Ja, echt heel vet.
3: En
1: ja,
3: echt bedankt. Nou, dat is leuk.
1: Ja, ik heb geen confetti mee, anders had ik het zo...
3: Dat had wat geweest, hè?
1: Ja.
3: Ja, wil je nog goed je schoonmaken? Nee, dan voor de volgende keer.
1: Dat is goed.
3: Neem jij een confetti kanon mee?
1: Ja.
0: Zorgen wij dat Arno er is? Want die mag het dan opruimen.
3: Nee, dat komt wel goed. Dat ruimen wij wel op. Ja, dat komt wel goed. Maar goed, terug naar dit nummer. Want dit nummer is je 7e nummer.
1: Klopt.
3: En voor het eerst ook een cover.
1: Ja, goed om dat er ook even bij te zeggen. Ik heb inderdaad wel eigen repertoire opgebouwd. Dus 6 nummers hebben we zelf uitgebracht. Maar wij dachten, hoe leuk is het als we een heel oud nummer... uit de jaren 70 in een nieuw jasje stoppen. Ja. Dat hebben we dus nu gedaan. En dat pakt eigenlijk heel erg goed uit.
3: Je zit nu hier.
1: Ik zit nu hier, daarom. Ja.
3: Het werkt.
4: Ja. Met dit nummer ook.
3: Ja, precies.
1: Ja, het is echt, als ik jou niet krijg, wil ik echt niet iemand anders. Als ik jou niet krijg.
3: Oh, kijk, het origineel hoor ik er nu onder, of niet? Heb je dat?
1: Oh,
3: ja. Hoor je hem?
1: Ja.
3: Dit is het origineel.
1: Ja.
0: Ja. En dan pak je de melodielijn.
1: Ja.
0: En dan ga je op stoeien.
3: Ja, die komt zo meteen pas, hè. Dat is ouderwetse muziek en het duurt heel lang voordat je echt komt.
0: Ik wil lekker zo doorgaan. Ik ga door, bitch, ga ik eens meer, hoor. Volgende week.
3: Oh, dat wordt wel volgende week. Maar goed, maakt niet uit. Laura, terug naar jou. En de muziek. Als jij het leuk vindt, dan zou ik zeggen, kondig hem zelf aan. En dan gaan we er gewoon met z'n allen nog even naar luisteren.
1: Ja, mag dat?
0: Zeker.
1: Oh, wat een eer. Oké, nou, beste luisteraars van Radio Lelystad. Hier is mijn nieuwe single, Als ik jou niet krijg.
5: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: Ja, Radio Lelystad. Dat was dus mijn nieuwe single Als ik jou niet krijg. Dus zeker allemaal luisteren. En dankjewel ook dat ik door jullie ook zo vaak gedraaid word. Dankjewel daarvoor. Maar over koffers gesproken. Er is nog iemand die een koffer heeft uitgebracht. En dat is Guus Meeuwis.
1: Ja.
0: En ik ga even kijken naar de andere presentator. Want kunt u daar wat over vertellen?
2: U?
0: Ja, kan jij daar wat over vertellen?
2: Wij dachten allemaal dat het Guus was, maar wat blijkt nou?
3: Het is gewoon Jovanotti.
2: Het is Italiaans.
3: En Jovanotti is hiervan bekend.
4: Oh ja.
2: Oh, ik dacht hij kan heel goed saxofonen of zo.
3: Ook. Hij kan. Maar Jovanotti, Libera d'Anima, is hier een nummer uit de jaren 80. Wat het gewoon heel erg...
2: gelijk Italiaans praten tegen ons.
3: Ik niet. Ik spreek geen Italiaans. Ik ben met Duolingo Spaans bezig, hè.
2: Oh, okay.
3: Niet met Italiaans. Dus jaren 80, heel groot, Italo-tijd. Nou, ja, het is allemaal voor jullie tijd. Jullie hebben echt hele stukken gemist, maar goed. Maar jij had hem gevonden als zijnde origineel.
2: Nou ja, het mooie is, kijk, vroeger, voordat je dat World Wide Web had en al die dingen, weet je wel, toen gingen ze gewoon naar het buitenland, gingen ze op vakantie, hoorden ze een melodietje. Dat gingen ze daar vertalen met een rijmboekje. Ik zweer, daar heb je gewoon rijmboekjes voor.
3: Rijmelarij.
2: En rijmelarij, inderdaad. En dan gingen ze dat gewoon vertalen en dan kwamen ze terug naar Nederland. En dan zeiden ze, nou, ik ga een nummer uitbrengen. En dan was het gewoon gekofferd, letterlijk.
0: Maar weet je wie dat ook heel veel heeft gedaan?
3: André
0: Hazes.
2: Ja. Precies, in Amerika ging hij op vakantie.
0: Ja.
2: Daar haalde hij zijn hits vandaan.
0: Ja.
2: En ik denk dat Guus iets meer met Italië.
3: Daar hadden we het vorige week over. Want dat was natuurlijk Kenny Rogers.
2: Ja.
3: Dat is een grote inspirator voor hem.
2: En Marco Borsato ook, hè?
3: Idem dito.
2: Ja. Haalde ook heel veel uit Italië vandaan. Ja. En dat vertaalde hij. En eigenlijk net als jij, zeg maar. Hij heeft het vertaald.
0: Okay.
2: En dan kom je te denken. Maar misschien is het dan leuk inderdaad, René, dat we even gewoon naar het origineel gaan luisteren.
0: Oeh.
2: Ade.
3: Jovanotti.
2: Jovanotti. Je moet wel een beetje Italiaans spreken.
3: Spaghetti.
5: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

0: Dus het is wel een beetje ruisonder, zeg maar.
1: Hé, hey, dat is mijn achternaam.
2: Scherp.
1: Ik zit eronder, jongens.
2: Zie je? Het is een idee. Nee. Dat is de tweede keer al vandaag, hè?
0: Ik ga naar huis. Ik ben zo klaar mee.
2: Is het zo'n avond?
1: Ja. Ja. Ja.
2: Nou.
3: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday. Aanstaande zondag natuurlijk weer van 12 tot 6 hier op Radio Lelystad. De Classic Sunday met van 12 tot 2 René van Els, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst, 5 uur ben ik er weer. Sluit ik het hele boel weer af. En daarna mag je gewoon weer een volle werkweek wachten totdat de nieuwe Classic Sunday er is. Wat gaan we nou draaien aanstaande zondag? Muziek.
1: Oh,
0: om mee te beginnen. Maar oude. Ik neem je sowieso oude muziek.
1: Heel oud.
0: Want het heet niet voor niks Classic Sunday. Maar ik heb er eentje uit 2012.
2: Oh.
0: Dus het is redelijk recent. Babysitter, Circles and Everything is Gonna Be Alright. Nou, dat is toch een vrolijke noot om mee af te sluiten, zou ik zeggen. Doen we nog niet, want we hebben nog een kwartiertje.

0: Rettiketet. La Fuente. Mr. Ferrari. Hij weer aanpassingen gedaan als auto, hè?
1: Ja, dan moet je misschien even uitleggen.
0: Hoezo? Hij heeft gewoon zo'n stijgerend paard gekocht. En hij verbouwt hem geloof ik elk jaar als hij weer wat muntjes gespaard heeft.
1: Zes jaar dat hij een Ferrari voorbij rijdt. Dat wil ik ook een keer hebben, inderdaad. Maar dan wil hij geen gewone Ferrari. Hij past hem steeds aan.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Er wordt steeds iets vernieuwd, maar dan wel op een goede manier. Het is niet
0: wel op de enige juiste
1: manier. De autostijl.
0: Nee, zeg maar, met accordering vanuit Marinello.
1: Ja.
0: Want anders mag je dat niet doen. Maar goed, we hebben er nog eentje. Die is niet zo leuk.
2: Not nice.
0: Dat is dat. Zo, wat zijn jullie lekker snel.
2: Even een feestje bij de buren.
0: Nou, volgende week staan wij in de tuin bij Egbert en Erik. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Heel graag tot volgende week. Zonder beeld, maar wel met geluid.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan 10.000 hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.